Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen, 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Fortuna. En uiteraard ook vandaag een kijkje wat er allemaal te doen is in Oostende en omstreken. En we beginnen eigenlijk deze namiddag al om 13 uur in de Koning Ridderdijk. In Oostende is er een Pokémon-dag. En morgen om 19 uur in de Normandpark in Middelkerken, de Parkies, met een optreden van Paul Michiels.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: ja.
1: Vandaag is er in Nieuwpoort een zomerse bejaardconcert. En dit met Audrey D. Wie is zij? Wel, in 2014 won ze namelijk de Prix de la Tour d'Or. Dat is de eerste prijs tijdens de wedstrijd voor jonge bejaardiers, georganiseerd door de stad Saint-Amand. En in 2009 behaalde ze al een tweede prijs in de Aimé Lombard-wedstrijd. Dus vandaag een zomers bejaardconcert met Audrey in Nieuwpoort. Thank you.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen blijft het zomers warm met temperaturen 27 aan zee, 33 in het binnenland. En vrijdag verloopt vaak zonnig, maar dreigt met onweer te gaan eindigen. En zaterdag neemt de hitte af en tot eind juli verwachten we nog enkele buien, eventueel wel gepaard met onweer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

Back to You met Barbara Dax. Er is ook nog een Bibkamp in Nieuwpoort. En dat gaat door morgen van 9 tot 12. De deelname, dat is wel gratis. Want je kan er eigenlijk de geheimen gaan ontdekken van de bibliotheek zelf. Je krijgt er een exclusieve blik, zelfs achter de schermen. En je kunt de weg volgen van het boek tot aankoop tot in het rek.

Frank van Damme en het feestcomité, wat een coureur. Je kan eigenlijk op het strand van Nieuwpoort nog tot 31 augustus gaan genieten van boeken, tijdschriften en strips. De strandbibliotheek die bevindt zich ter hoogte van de Veurnestraat op de Zeedijk, net tegenover de Barkentijn. En het strandbibliotheek dat is elke dag open, telkens van 10 tot 13 en van 14 tot 18 uur. Inschrijven, dat is gratis en per persoon kan je 3 stuks uitlenen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
2: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
3: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

You keep me hanging on met Kim Wilde. Welkom bij Melinda FM, de Vroege Vogels met Mike, nog tot 8 uur. Je weet dat je deze zomer in Oostende gratis je fiets kan laten labelen. Hiervoor kan je terecht vandaag in de ontmoetingscentrum De Schelpen. En dit van 14 tot 17:30 uur.

met Steps. Vandaag kan je in Kokzijde meedoen aan de Beach Run. Je mag er lopen over het strand, genieten van een unieke sfeer en de onvergetelijke uitdaging beleven aan de waterlijn. Inschrijven kan je ook nog vandaag doen, dit dan via kokzijde.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Sabrina Carpenter, vanaf vandaag tot en met 15 augustus wordt het Stadspark van Veurne elke woensdagnamiddag het decor van live muziek. Tijdens de Open Kiosk, dat is een initiatief van Club Paviljoen, krijgen veelbelovende Belgische artiesten een podium. En dit dan op de historische muziekkiosk uit 1899. Deze middag vanaf 12 uur staan telkens twee concerten op het programma.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen blijft het warm met zonnige perioden en soms wat bewolking. Temperaturen 27 aan zee tot goede 32 in het binnenland. En dan vrijdag verloopt vaak zonnig, maar dreigt wel met onweer te gaan eindigen. Zaterdag neemt die hitte af en tot eind juli verwachten we nog enkele buien, eventueel wel flink gepaard met onweer.
0: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah.

Luisa Fernandez, Lay Love on You, eind van de jaren 70. Nog zo'n grote nummer 1 hit voor de kreuners. Hier is nummer 1.

0: zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

En vanaf vandaag tot 30 augustus wordt het kunstenfestival Watou opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Ditmaal is de titel Gemene Wegen. En daar gaan onderzoekers dan gaan uitkijken samen met meer dan 60 kunstenaars en dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk maken. Programma vind je bij kunstenfestivalwatou.be.

Kygo samen nog met Imagine Dragons, Stars Will Again. Deze zomer brengt de internationale vrouwenwielrennen naar onze kust. Morgen geeft Oostende het startschot van de Baloise Ladies Tour. Dat is een toonaangevende meerdaagse wielerwedstrijd voor de absolute wereldtop. De start die vindt plaats in de Vuurtorenwijk met een eerste pedaalslag rond 1:30. En vanuit Oostende trekken de rensters dan via het binnenland richting Knokke-Heist.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
2: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
3: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
1: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

tijdloze song om deze ochtenduitzending mee te beginnen van Robert Palmer en Looking for Clues. Het is een beetje energieke mix van funk, new wave en elektronica, maar het was toch een grote hit in de tijd. Ik wens je een opperbeste goede woensdagmorgen.

0: Weet je, het is al eentje van 36 jaar geleden. Blankenbergen bezongen door Hugo Matthijssen. Zometeen wat reclame.
1: The sun rises on a restless tide. Feeding sand, just you and I.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juli staat de Grote Markt van Diksmuide opnieuw helemaal in het teken van Diksmuide Zomerkermis. 5 dagen lang geniet je van een gezellige kermissfeer met attracties voor jong en oud en de toegang is volledig gratis.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

Hè, ja, en als die zon maar blijft natuurlijk, want dat is een dubbeltje op zijn kant. Maar vandaag toch nog altijd 30 graden in de meeste streken, aan de kust 26 tot 27 graden. Dus de zon blijft domineren volgens meteowarten.be, al duiken er enkele zwakke signalen van onstabiliteit op.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Cabozzi, Bassong, je wordt er zwaar tipsy van. We gaan even terug naar 1985 met Gary Numan en All Friends Electric.

0: onderzoeken. In de gevangenis van Brugge zorgt de extreme hitte opnieuw voor moeilijke omstandigheden. En de commissie van toezicht die kreeg de voorbije dagen een tiental klachten van gedetineerden over de hoge temperaturen in de cellen, terwijl het hitteplan nog niet volledig er is afgewerkt. In het grensdorp Watoe is er na een jaar pauze deze zomer opnieuw een kunstenfestival, waaraan 60 kunstenaars en 25 dichters meewerkten, waaronder ook een AI-dichter. De klemtoon ligt er dit jaar op samenwerking en wat mensen gemeen hebben. In Veurne is vorige week op 18 voertuigen en woningen geel-groene graffiti aangebracht. En de politie die kon de dader identificeren en oppakken voor verhoor, nadat bleek dat hij onder invloed was toen hij de feiten pleegde. In Wervik heeft de politie vorige nacht twee autodieven kunnen vatten, terwijl een derde verdachte kon ontsnappen en nog gezocht wordt. En het wordt onderzocht met welke autodiefstallen in de grensstreek het trio mogelijk in verband kan worden gebracht. In het Koekelarenbos in Koekelaren is een tiental vierkante meter vegetatie afgebrand nadat een wandelaar de brandhaard opmerkte en de politie die vermoedt brandstichting omdat in het struikgewas rond de plek meerdere verbrande boomstronken zijn gevonden.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maximaal van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

De Britse groep Bros, opgericht in 1986 door de tweelingbroers Matt en Luke Goss. En hun grootste hit was ongetwijfeld When I'll Be Famous uit 1987. Dit was er eentje van een jaar later, I Own Your Nothing. Wat we wel beloven is hits en classics hier in de

De 11e rit in de Ronde van Frankrijk is er eentje voor de sprinters, want de 161 kilometer lange reis van Vigy naar Nevers is nagenoeg vlak. De rit start om 2:10 en eindigt om omstreeks 5:30.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Er zijn twee avondmarkten vandaag aan de kust, namelijk aan het Stationsplein in Blankenbergen en ook één in Westende Dorp. Bij de avondmarkten starten om 16 uur deze namiddag.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity. Waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity. Al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In de gevangenis van Brugge zorgt de extreme hitte opnieuw voor moeilijke omstandigheden. En de commissie van toezicht die kreeg de voorbije dagen een tiental klachten van gedetineerden over de hoge temperaturen in de cellen, terwijl het hitteplan nog niet volledig er is afgewerkt. In het Koekelarenbos in Koekelaren is een tiental vierkante meter vegetatie afgebrand nadat een wandelaar de brandhaard opmerkte en de politie die vermoedt brandstichting omdat in het struikgewas rond de plek meerdere verbrande boomstronken zijn gevonden. In Middelkerke vonden de opnames plaats voor de eerste twee afleveringen van 10 om te zien, waar enkele duizenden toeschouwers naar de nieuwe locatie naast het casinogebouw kwamen.

0: Ruwbouw is er volop bezig en de werken die moeten eind volgend jaar klaar zijn. Het project omvat 66 appartementen, waarvan inmiddels al meer dan de helft verkocht is. In Wervik heeft de politie vorige nacht twee autodieven kunnen vatten, terwijl een derde verdachte kon ontsnappen en nog gezocht wordt. En het wordt onderzocht met welke autodiefstallen in de grensstreek het trio mogelijk in verband kan worden gebracht.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maxima van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: je op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
2: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
1: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En dieseltanken wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
3: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
1: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een

0: uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK voetbal. We kennen het natuurlijk van tijdens het American voetbal. Tijdens die show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Melinda FM 12-2 Ronde Wit.

0: En hopelijk hou jij zo'n beetje van de platen die we de komende 2 uur gaan draaien. Speciaal voor jou. I Like It was dat van Narcotic Trust. Een duo bestaande is dat uit Andy Morris en Stuart Christen. En die laatste, dat is een heel erg bekende producer. Want die werkte in het verleden nog samen met onder meer de Suga Babes, Kali Minogue en de Pet Shop Boys. En dat zijn toch niet de minste, nietwaar?
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Woensdagmiddag en hier gaat het muzikale licht volledig aan.

Op zijn schoon Vlaams, de dikke en de dunne, Fans en Small waren dat met Turn Around. En 1/2 van het volgend duo heeft onlangs nog op 22 mei het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende. Ik heb het over Rob Bass hier te beluisteren, samen met DJ Easy Rock. En Get on the Dance Floor gaan ze brengen. Baseline!

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.

0: De kerel die we kennen dankzij de Vlaamse meezingers. Hij speelde accordeon en ik mis je elke dag een beetje meer. Hij heeft een nieuwe single en dat was het door ons gedraaide Wat blijft er over. Je hoorde Lux Steno. En deze band hier, Iron Horse, werd destijds gevormd door ex-bandleden van Backman Turner Overdrive. Bekend van, je weet wel, You Ain't Seen Nothing Yet. Een hele grote hit hebben ze ons nagelaten en dat was deze plaat hier uit 1979. My Sweet Louise.
1: Club De Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: pizza.
1: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
2: 15 juli vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1969. In het Belgische Dinant weigeren bij het afdalen van een steile helling de remmen van een Nederlandse bus, die daarop door een hek schiet en in de Maas stort. De chauffeur en 20 passagiers komen daarbij om het leven. De reisleidster en 3 vakantiegangers weten uit de bus te ontsnappen. 1996, dan is er de Hercules-ramp. Een C-130 Hercules van de Belgische luchtmacht stort neer op Eindhoven Airport. Gevolg 34 doden. 1997, seriemoordenaar Andrew Philip Cunanan schiet modeontwerper Gianni Versace neer buiten zijn huis in Miami in Florida. 2002, de zogenaamde Amerikaanse Taliban, John Walker Lind, pleit schuld aan het helpen van de vijand en bezit van explosieven. Hij wordt veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. 2013, Spanje biedt Bolivia excuses aan voor het afsluiten van zijn luchtruim voor een vlucht van Evo Morales. Dat gebeurde op 2 juli omdat werd verondersteld dat de Boliviaanse president op de terugweg vanuit Moskou de klokkenluider Edward Snowden aan boord had. 2016, dan is er een mislukte militaire staatsgreep in Turkije. Gevolg 265 mensen komen daarbij om het leven. 2018, Frankrijk wint het wereldkampioenschap voetbal door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan. 2021, overstromingen in België, Zuid-Limburg en in Duitsland als gevolg van hevige regenval. Er komen meer dan 200 personen om het leven. 2021, deel 2, misdaadjournalist Peter R. de Vries, die 9 dagen geleden werd neergeschoten, is overleden aan zijn verwondingen. Vandaag 15 juli, dit waren de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Het populaire baske van tegenwoordig, net na de historische nieuwsfeiten. Harry Styles was dat. En die heeft het wel zo te horen voor die American Girls.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: En dit hier is zo'n American Girl. Vooral een actrice bekend van de films A View to a Kill, de James Bond film uit 1985. En ze speelde ook mee in de Eddie Murphy film Boomerang. En dat was dan weer in 1992. Maar ze heeft ook een hele mooie stem. En dat bewijst ze hier tot aan de airplay van deze week. Ik heb het over Grace Jones. Hier is Pull.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zoals altijd.
1: Onder leiding van de bekende producer en ook ontdekker van heel wat Vlaamse artiesten, Jean Kluger, bracht deze nachtegaal uit Limburg begin de jaren 90 haar eerste single uit. En misschien kan je je die nog wel herinneren. Die heette Op het dak van de wereld. En sindsdien staat ze bijna ononderbroken in de Vlaamse hitparade. Deze Dana-winner, want daar heb ik het natuurlijk over. Je hoorde haar meest recente, De stilte van de stad.

Light It Up en Major Lazer. Straks na het nieuws is er deel 2 van Club De Wit op deze woensdag. En dan gaan we eens kijken welke wedstrijd er onder meer wordt gevoetbald op het WK voetbal in de halve finale. We hebben de bekende jaren uit de muziekwereld. We hebben onze zomerhit van vandaag hier tijdens Club De Wit. Een tal van goede platen, dus tot zometeen, tot

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
2: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
1: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht.

0: Een kerel die pas op latere leeftijd ontdekte dat hij geboren is destijds met een afwijking, namelijk een situs inversus. Waarbij sommige belangrijke organen zich in het lichaam bevinden aan de andere kant van het lichaam dan waar ze zich normaal bevinden. Iets heel raar vind ik dat en ik kan er mij moeilijk iets bij voorstellen. Enrique Iglesias was dat net na het nieuws van 1 uur en Escape.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met Levidal van Last Frequencies.

Het Duitse dancefenomeen vanuit de jaren 90. Snap was dat en de power. Sinds gisteravond kennen we al één finalist voor de finale van het WK voetbal. Zondagavond om 21 uur. En daar komt vandaag één ploeg bij natuurlijk. Want vanavond is er de tweede halve finale. En dat is de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: Douwe, Bob en Mo nog even blijven. Nu een zotte doos, oorspronkelijk geboren in Servië, maar op jonge leeftijd al verhuisd naar Detroit, Michigan in Amerika natuurlijk. Ik heb het over Lainey Lovitch. Eén grote hit heeft ze gemaakt, deze dame hier. En dat was deze plaat hier, Lucky Number.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: All My Life werd nog eens bezongen door deze Purple Disco Machine op deze 15 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Born Crane, de Belgische zanger, wordt er vandaag 46. Chi Cheng overleed in 2013. Deze Amerikaanse bassist van de Deftones zou 56 geworden zijn. Ook Ian Curtis is overleden in 1980. De Britse zanger van Joy Division zou exact 70 geworden zijn. Peter Banks overleed op zijn beurt in 2013. De Britse gitarist van Yes zou 79 geworden zijn. En Linda Ronstadt, de Amerikaanse zangeres, wordt er vandaag 80. En Trevor Horn, de Britse muzikant en producer van The Buggles, Yes en The Art of Noise, is de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. Hij wordt er vandaag 77.

0: Een van de meest bekende platen die hij produceerde, deze vandaag jarige Trevor Horn, vandaag 77 jaar, is ongetwijfeld Relax van Frankie Goes to Hollywood. Maar Trevor Horn was ook de grote meneer achter dit project hier. The Buggles kon je beluisteren uit de eind jaren 70. En Video Killed the Radio Star.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met de Backstreet Boys.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het themalied van Friends natuurlijk, die populaire serie The Rembrandts kon je beluisteren. En I'll be there for you.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1973 voor Do You Love Me van Sheriff Dean. De zanger van Algerijnse afkomst die opgegroeid in Parijs en een tijdje in Duitsland woont, maar in België pas echt aan zijn muzikale carrière gaat werken met de Belgische producer Jean Huismans. Na een paar singles is het in 1973 goed raak met deze Do You Love Me. Bij ons goed destijds dat jaar voor nummer 2 in onze hitparade.

Een klassieker in onze eigen moedertaal die we allemaal, geef toe, ongegeneerd lekker kunnen meezingen. Diep was dat van Get Ready en deze Kenya Grace met Strangers mag de deur toedoen wat betreft Club De Wit op deze woensdag. Bedankt voor het luisteren, veel plezier bij de rest van de crew en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Veurne is vorige week op 18 voertuigen en woningen geel-groene graffiti aangebracht. En de politie die kon de dader identificeren en oppakken voor verhoor, nadat bleek dat hij onder invloed was toen hij de feiten pleegde. Dit jaar is er bijzonder weinig neerslag gevallen in ons land. Vooral in onze provincie West-Vlaanderen, waar slechts een derde van de normale hoeveelheid viel. En de droogste gemeenten in onze provincie zijn Bredene, Oostende en Blankenbergen, terwijl de Hoge Venen in de provincie Luik de natste regio is. In een woning in Izegem werd gisteren het lichaam gevonden van een overleden man van 66 en zijn zoon is meegenomen voor ondervraging om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. In Wervik heeft de politie vorige nacht 2 autodieven kunnen vatten, terwijl een derde verdachte kon ontsnappen en nog gezocht wordt. En het wordt onderzocht met welke autodiefstallen in de grensstreek het trio mogelijk in verband kan worden gebracht. In Nieuwpoort-Bad gaat de bouw van Lictus 15 in de Albert 1-laan goed vooruit. De ruwbouw is er volop bezig en de werken die moeten eind volgend jaar klaar zijn. Het project omvat 66 appartementen, waarvan inmiddels al meer dan de helft verkocht is. In de gevangenis van Brugge zorgt de extreme hitte opnieuw voor moeilijke omstandigheden. En de commissie van toezicht die kreeg de voorbije dagen een tiental klachten van gedetineerden over de hoge temperaturen in de cellen, terwijl het hitteplan nog niet volledig er is afgewerkt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maximaal van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: rapplaat. Ze werd uitgebracht in 1980 door de heren van de Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight. Hey, goedemiddag iedereen. Van harte welkom op deze zonnige woensdagmiddag 15 juli. We zijn halverwege de week en de zomer draait op volle toeren. Het is weer tijd om even alles los te laten. Of je nu geniet van een welverdiende vakantie, aan het werk bent of heerlijk ontspant in de tuin of op het terras, het komende uur zorgen wij voor de perfecte muzikale begeleiding.
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.

dat is een vergeten plaatje uit de 90s. Maar het klinkt o zo zomers. Buena Vista Social Club. En Chan Chan. We zijn 15 juli. Vandaag vieren we de Internationale Dag voor de Jongerenvaardigheden, waarbij we stilstaan bij hoe belangrijk een praktische opleiding is voor jongeren om het in de grote wereld te redden. Met een goede opleiding kun je ver komen in het leven en toch is dat voor lang niet iedereen een gegeven. Zomer. Matinee.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

heb daar een lekker dansje op gedaan hier in de studio, maar de zweetdruppels die staan op mijn voorhoofd. Ik deed dat op Miles Smith en Wait For You. Zometeen onze cocktailplaat hier bij Melinda FM, maar eerst terug naar 1980 met BZN.

0: Ze waren op zoek naar een groepsnaam en ze vonden niet direct eentje. En dan hebben ze zichzelf maar BZN genoemd. De Bond zonder naam uit Nederland. En Rocking the Trolls.
1: De cocktailplaat.
0: De zon schijnt volop. Tijd voor een lekkere cocktail en een zomerse hitsingle van deze heren. De swingende gitaren, dit zijn de Gypsy Kings en Bamboleo.
1: De cocktailplaat.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Ik weet niet echt of het een grote hit gaat worden voor Stan van Samang. Wij duwen hem hier bij Melinda FM in de juiste richting naar de top. Dit was Hotshot en dit is een andere Hotshot, Christophe Van Dam.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Cara Mia, Italiaans voor mijn geliefde, is oorspronkelijk een Brits nummer uit 1954, geschreven door de bekende orkestleider Mantovani en Benny Lewis, onder pseudoniemen voor de operazanger David Whitfield. Jay and the Americans ontdekte het nummer, maar kende destijds slechts een paar gitaarakkoorden. Het nummer staat trouwens volledig in het teken van de indrukwekkende, opera-achtige vocalen van liedzanger Jay Black. Zijn krachtige falsetto bereikte aan het einde van de plaat een ongekende hoogte. Grote sterren zoals Frank Sinatra en Frankie Valli waarschuwden Jay Black destijds dat hij zijn zangtoon moest verlagen, omdat hij anders zijn stembanden permanent zou beschadigen door de extreme intensiteit van het nummer, wat gelukkig niet gebeurde. In 1965 was het nummer al een hit in de States, maar toen de Nederlandse Veronica-DJ's de plaat in 1980 opnieuw begonnen te draaien, sloeg de vonk in Nederland en België pas echt over. Bijgevolg schoot de single 15 jaar na de officiële release door naar de eerste plaats.
4: Ik

geluk om hem al een paar keer aan het werk te hebben gezien op het podium. Deze Udo met zijn nieuwe single was dit Yamina. En daarvoor zaten nog The Pretenders en Back on the Chain Gang. Back on track, zometeen Luc de Lee met de rotonde. Morgen zijn wij er graag terug. En dat tussen 2 en 3 hier bij Melinda FM. Ik wens je nog een fijne en aangename woensdagnamiddag. En ik heb voor jullie nog deze plaat van Lionel Richie. Dit is My Destiny. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Er is geen tijd voor verdriet. Boys, don't cry. Dit was The Cure. Wij zijn er weer met een nieuwe aflevering van onze rotonde. Dankjewel aan de matinee. Tot 4 uur met mij en Olivia Dien. Welkom.
1: Ak.

Er eentje uit vervlogen tijden van Army of Lovers. Alles wordt zoals ieder jaar duurder op vakantie. Je reist zelf, de vliegtuigtickets of de autobrandstof. Kortom, er komt altijd wel iets bij. Zo ook op de Italiaanse privéstranden. Daar is het vanaf dit jaar verboden nog eigen broodjes of drankjes mee te nemen. De officiële reden zou zijn dat toeristen te veel vuil achterlaten en dit de kosten voor onderhoud van het strand fors doen stijgen. Al wordt er al een fors bedrag aangerekend voor parasols en voor lichtbedden op deze stranden. Voor families vooral is dit toch wel een extra financiële kost. Dit is Lisa Lewis.

Uit 2006 Labi Chiffre en Something Inside So Strong. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juli wordt het Marktplein van Middelkerke de place to be voor een open-air apiro. Geniet van een sfeervolle afterwork, gezellige aperitiefmomenten en een bruisende openluchtvuif. Of je nu met collega's komt ontspannen na het werk of met vrienden de zomer wil vieren, de sfeer is verzekerd. De toegang is volledig gratis, dus mis het zeker niet, de open-air apiro. Een heerlijk weekend vol muziek, gezelligheid en zomerse sfeer.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Dit is wel het minste wat we kunnen zeggen. The Heat is on, muziek van Glenn Frey. Hugo Seagal, die we nu al een mooie rol toegediend kreeg in de cast van Familie, krijgt nu op zijn 80ste de hoofdrol in een droomproject van Gert Verhulst. De zanger krijgt van Studio 100 de titel van directeur toegediend in een allereerste circusproductie. Een unieke kans die Hugo dan ook met beide handen zal grijpen, want het lijkt een productie die mikt op een internationaal publiek. En dit is muziek van Claude François, Le Lundi au Soleil.
1: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures.

Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: te zijn.
1: Ben ik nu verkeerd als ik zeg dat dit een nummer van Boudewijn de Groot is, gezongen door Erik van Nijgen en Sanne en de Verdronken Vlinder? Ben je op zoek naar een gezellige dag vol ontmoeting, plezier en ontdekking? Kom dan op zondag 13 september naar de Vrije Tijdsmarkt in de tuin van CC Schartpoort tussen 10 en 17 uur en maak kennis met een uitgebreide vrije tijds- en verenigingsaanbod in Knokke-Heist. Geniet van workshops, animatie, muziekoptredens, springkastelen en leuke activiteiten voor jong en oud. Ontdek nieuwe hobby's, ontmoet enthousiaste verenigingen en beleef een gezellige dag. De Vrije Tijdsmarkt, zondag 13 september tussen 10 en 17 uur in de tuin van CC Schartpoort. En de toegang, die is gratis.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

500 Miles was ongetwijfeld hun grootste hit en dit was er eentje die later kwam. I'm on my way, muziek van de Proclaimers. Tomorrowland, die dit weekend doorgaat van 17 tot 19 juli, krijgt na het ongeval van vorig jaar het deksel op de neus in laatste instantie. Zo werd beslist zonder medeweten van de organisatie dat er tijdens het festival geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruikt worden. Dit beslisten in laatste instantie de burgemeester van Boom samen met de gouverneur Cathy Berks en de brandweer. De reden zou de droogte zijn. Volgens de organisatie is het vooral jammer dat deze beslissing niet genomen werd in overleg met Gent. En zomaar last minute. Tijd voor alternatieven zijn er uiteraard niet meer.

Altijd leuk om nog even terug te horen uit 1974, John Denver en Annie's Song. Voor ons is het tijd om op te hoepelen en alles over te laten aan onze collega's. Maar morgen dan hebben we weer een nieuwe aflevering van onze rotonde. Vandaag gaan we eruit met Roxette en The Center of the Heart. Graag tot morgen voor een nieuwe. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Middelkerke vonden de opnames plaats voor de eerste twee afleveringen van 10 om te zien, waar enkele duizenden toeschouwers naar de nieuwe locatie naast het casinogebouw kwamen. En ondanks de logistieke uitdagingen blijven de opnames deze zomer beperkt tot 2 dagen. Vandaag is dus al de laatste opnamedag van 10 om te zien. In een woning in Izegem werd gisteren het lichaam gevonden van een overleden man van 66 en zijn zoon is meegenomen voor ondervraging om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. In de gevangenis van Brugge zorgt de extreme hitte opnieuw voor moeilijke omstandigheden. En de commissie van toezicht die kreeg de voorbije dagen een 10-tal klachten van gedetineerden over de hoge temperaturen in de cellen, terwijl het hitteplan nog niet volledig er is afgewerkt. In het Koekelarenbos in Koekelaren is een 10-tal vierkante meter vegetatie afgebrand nadat een wandelaar de brandhaard opmerkte en de politie die vermoedt brandstichting omdat in het struikgewas rond de plek meerdere verbrande boomstronken zijn gevonden. In Veurne is vorige week op 18 voertuigen en woningen geel-groene graffiti aangebracht. En de politie die kon de dader identificeren en oppakken voor verhoor, nadat bleek dat hij onder invloed was toen hij de feiten pleegde. Dit jaar is er bijzonder weinig neerslag gevallen in ons land. Vooral in onze provincie West-Vlaanderen, waar slechts een derde van de normale hoeveelheid viel. En de droogste gemeenten in onze provincie zijn Bredene, Oostende en Blankenbergen, terwijl de Hoge Venen in de provincie Luik de natste regio is.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het warm onder een zonnige hemel met hier en daar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een geïsoleerde onweersbui. De temperaturen die liggen rond 25 graden aan de kust en stijgen landinwaarts tot 31 graden. De wind die waait meestal matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het dan rustig en zacht met minima tussen 14 en 20 graden en een afnemende oostelijke wind. Morgen, donderdag, blijft het opnieuw warm en zonnig met maximaal van 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen morgen plaatselijk opnieuw enkele onweersbuien ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Woensdag 15 juli, even over 4 uur. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM, Flock of Seagulls. Wishing I had a photograph of you. Ik ga wat reclame maken voor VTM's 10 om te zien. En daar hebben we een goede reden voor. Straks zijn er opnames. Het start daar om 18 uur. En er is ook een opnamesessie om 21 uur. We gaan even overlopen wie er allemaal komt. Om 21 uur is dat Bassera en Milk Inc. En vanaf 18 uur kan je gaan kijken naar Kleimans en Van Geel, Aaron Blommaert, Zoe Levi, Bart Kuil, Berre, Camille, Judith, die wil ik wel eens aan het werk zien, en K3. En ook DJ Licious en Milo.

Jew Public, Live and Learn. Luc Steno heb ik ook meegebracht. Hij heeft een nummer gemaakt dat de origineel van de mens is. Het heet Maandag. Wij draaien het op woensdag. Straks gaan we eens kijken wat weer het wordt de komende dagen hier aan de kust. En de Gentse feesten starten dit weekend. Gaan we ook eens naar kijken.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Een sfeervol nummer van die van Crazy Town met Butterfly. Ik zei het net al, de Gentse feest start nu vrijdag 17 juli. En dat gaat door tot en met zondag 26 juli op de Korenmarkt Sint-Baafsplein. Het Walter de Bukplein, Bodelo Park. Er is ook Polly Polly, dat is aan de Graslei. En ook aan de Vlasmarkt. Heel het programma overlopen zou ons te ver brengen. Maar u kan meer info vinden op de website van Gent uiteraard. Gentse feesten die baden in de zon. Het zal er lekker warm zijn. Polly Polly zal ja, echt wel zuiders worden dit jaar. Hozier, too sweet.

Uit 1986 was dat nog eens Whitney Houston, Greatest Love of All. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag en morgen wordt het nog bakken en braden. Vandaag 26 graden, morgen wat koeler, 24. En dan gaan we stilaan naar menselijke temperaturen. Vrijdag 21, zaterdag en zondag slechts 18 graden. En dan gaat de temperatuur weer stijgen. Maandag 19, dinsdag 19 en volgende week woensdag gaan we terug richting 22 graden. Dit komt uit Nederland, George Baker's Selection. Holiday.

Wij vermoeden dat van hier de uitdrukking komt. De laatste doet het licht uit van die opposite. We zoeken telkens weer in dit programma naar goed nieuws. Tussen niet echt goed nieuws vandaag, maar wel vrolijk. Een Amerikaanse hardloper heeft zichzelf lekker dik aangekleed. David Rush liep een marathon in de Amerikaanse staat Idaho met maar liefst 125 t-shirts over elkaar. En daarmee heeft hij het Guinness World Record verbroken. Het oude record stond op 100 t-shirts. Om het wereldrecord te behalen, moest Rush de marathon wel binnen de 6 uur voltooien. En dat lukte maar net, want hij strompelde binnen na 5 uur 54 minuten en 50 seconden. Benson Boone, Mr. Electric Blue.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Belgisch-Nederlands duo Too Unlimited met Maximum Overdrive. Het WK voetbal gaat stilaan naar zijn eind. Gisteren zijn de Fransen naar huis gespeeld door Spanje. En vanavond de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. Om 9:00 vanavond gaat het daar allemaal van start. En ja, we zijn zeer benieuwd wie de finale zal spelen tegen Spanje dus. Richard Dance Around the World.

Kavinsky, Angel en Phoenix met Nicole. En zo zijn wij meteen aan het eind gekomen van deze woensdagse aflevering. Veel plezier met de collega's. Hou het warm. Graag tot morgen om een uur of vier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd, ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum viel er een auto stil op de linkerrijstrook. Daarna zijn er een vijftal andere auto's op ingereden. Ook twee vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water uit te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zijn nu eenmaal van die klassiekers die al begin de jaren 80 op de markt werden gegooid, maar anno 2026 nog altijd tamelijk vers in het geheugen zitten. The Human League was dat met Don't You Want Me Baby.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze hadden nog enkele grote hits op hun gouden repertoire staan, deze mensen. Maar dit kwam uit 92, de Red Hot Chili Peppers. Op woensdagmiddag in die turbulente show. Zometeen muziek van Maroon 5.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: KFM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we een echte wereldster in de kijker. Céline Dion met haar nieuwe single.
0: Airplay van de week.
1: Bonjour, pardon, merci. Een warme en gevoelige Franstalige song waarin dankbaarheid, vergeving en verbondenheid centraal staan.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

als we elke dag die tienduizenden luisteraars zouden vergeten die afgestemd zijn elke werkdag tussen 17 en 18 uur bij Melinda FM op die Turbulentie Show, dan zouden we echt volledig alleen wezen. Dat was Mama's Jasje en dat is Cameron Whitcomb en Mendoza.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Deze dame was absoluut geen hoogvlieger in de muziekwereld, maar het was toch aangenaam om af en toe eens te luisteren. Dat was Lisa Stansfield.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen.

Ik denk dat hij voor het ogenblik een sabbatjaar aan het inlassen is om terug inspiratie te gaan opdoen. Dat was Mark Amber en I hope it all works out. Dames en heren, mag ik u voorstellen,

Je voelt het meteen aan het topje van je teen. Dit wordt een absolute zomerhit in Vlaanderen en Nederland. Dat was Christus Amsterdam. My oh my. Nu op naar de top van het uur met Ella.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
2: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
1: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
3: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
1: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand, dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 km. Annie Geraerts en Rever Haagje, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
4: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
5: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse. Dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
1: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
2: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
1: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
3: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
1: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond, was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. Er intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij dan zijn ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.